0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen naar Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan, zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
3: Dat zijn we weer. Jos en Pierre van de Foyer weer.
4: Pierre, zij en Zoet vermoeden serieus reclame maken voor Moors Autosha. Heb je een deugend krets of zit een auto gans in één?
3: Dat is verrucht niet zo fijn.
4: Ga dan naar Moors Autosha in Valkenberg.
3: Die maken hem wel nu. Die van Moors fijn, dat jammer niet aardig.
4: Bel gewoon 043-6-09-09-09.
3: Nee, dat is beslist geen leugen.

0: Bos. En Pierre die kennen Raymond tot dat verrek.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dat zin van weer, dat zin van weer. Jos en Pierre van de Feuerweer.
4: Pierre C. en Zoet vermoeden serieus reclame maken voor Moors Autosha. Heb je een deugend krets of zit een auto gans in één?
5: Dat is verrucht niet zo fijn.
4: Goed dan naar Moors Autosha in Valkenberg.
5: Die maken hem wel nu, die van Moors fijn, dat jammer niet aardig.
4: Bel gewoon 043 6 09 09 09.
5: Nee, dat is beslist geen leugen.

0: Die al dik.
1: Jos en Pierre, die kennen Raymond tot dat verrek.
0: Dat dan.
2: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: barbecue time!
1: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dat zijn we weer, dat zijn we weer. Jos en Pierre van de Feuerwehr.
6: Pierre, Shea en Zoet, we moeten serieus reclame maken voor Moors Autosha. Heb je een deugend krets of zit een auto gans in één?
7: Dat is voor u niet zo fijn.
6: Ga dan naar Moors Autosha in Valkenberg.
7: Die maken hem wel nu, die van Moors fijn, dat jammer niet aardig.
6: Bel gewoon 043 6 09 09 09.
7: Nee, dat is beslist geen leugen.

0: Waldeck.
1: Jos en Pierre die kennen Raymond tot dat verrek.
0: Dat dan.
2: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in dit land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. In 2016 waren dat er nog zo'n 1,9 miljoen. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. De kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne is de grootste van Europa. Het complex werd in de eerste weken van de Russische invasie van Oekraïne in 2022 door Russische troepen ingenomen. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar geregeld van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Pierre, heb ze het al gewerkt?
3: Nee, ik heb het warmpraten gedaan, Jos.
2: De Moors uit Valkenburg, die wil dan weer een commercial laten opnemen.
3: Moors auto's gaat in het Valkenburg. Ik snap niet dat hij een reclame maakt. Dat kent toch iedereen?
2: Ja, en dat de Verio Fokwa garantie heeft, dat weet ook iedereen.
3: En tot ze dat een leerauto kreeg, dat weet ook iedereen.
2: En dat telefoonnummer, dat kent iedereen dreumen. 043-609-0909.
3: Moorsautoschade.nl.
2: Dat kent ook digitaal, Jos.
4: Digitaal, Pierre.
2: Digitaal?
4: Ja. Oh.
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel van de demonstranten weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan en werd gearresteerd. Anderen werden opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden. Waaronder één persoon die tijdens de 2 minuten stilte schreeuwde. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. De supermarktketen start een proef in AH-filialen in Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat winkelmedewerkers te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. De bodycams worden gedragen door externe beveiligers in de AH-filialen. Bij filialen van supermarktketen Dirk werd de bodycam 2 jaar geleden al ingevoerd. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. Bij de aanval werd een industrieel bedrijf geraakt, waardoor ongeveer 3500 mensen van het gas werden afgesloten. Ook het Oekraïense leger voerde droneaanvallen uit, onder meer op een van de grootste olieraffinaderijen in het westen van Rusland. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Dit was het radionieuws.

0: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55 of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Pierre, heb ze het al gewerkt?
4: Nee, ik heb het warmpraten gedaan, Jos.
3: De Moorshoed Valkenburg, die wil alweer een commercial laten opnemen.
4: Moors Auto's gaat in het Valkenburg. Ik snap niet dat hij een reclame maakt. Dat kent toch iedereen?
3: Ja, en tot de Verio Fokwa garantie, dat weet ook iedereen.
4: En tot ze dat een leerauto krijgt, dat weet ook iedereen.
3: En dat telefoonnummer, dat kent iedereen dreumen. 043-609-0909.
4: MoorsAutoschade.nl.
3: Dat kent ook digitaal, Jos.
5: Digitaal, Pierre.
3: Digitaal?
5: Ja. Oh.
6: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim €2,60. Vandaag is dat ruim €2,63. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het grondwettelijk hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het leven. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het radionieuws.
8: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.
6: De ideale combinatie van muziek en informatie. Canisius tussen je oren.

0: zag vanmorgen nog een heel leuk stukje, tenminste een tekening in de krant staan. Waar ligt de vlag ergens? Ja, die ligt op zolder naast het noodpakket. Draait ik deze van Marco Bussato en Vrij Zijn.
1: De gezelligste muziekmix.
0: Vandaag dinsdag 5 mei, een nationaal protest. Stuur ze terug, wil op zaterdagmiddag 16 mei vreedzaam demonstreren in Maastricht. Dat wordt aangekondigd op de social media, waar opgeroepen wordt om mee te doen. Hoewel de organisatie zegt dat het om een vreedzaam protest gaat, wordt ook gewerkt met een ordenteam en wordt er met een tegendemonstratie rekening gehouden. De oproep is om in kleurige kleding te komen en niet in het zwart gekleed, staat er vandaag te lezen op de site van de Nieuwe Ster Maastricht.nl. Ik zei het al, vandaag dinsdag 5 mei, vandaag bevrijdingsdag in Nederland. RTV Maastricht, kan iets eens dus horen. Op zijn tafel zit een heel smakelijk eten, muziek en informatie, ook op deze dinsdag in de juiste combinatie. Dit is Krabby Appleton.

Nog een hele toepasselijke plaat op de radio. Krabby Appleton en Go Back. Het nationaal protest stuur ze terug op zaterdagmiddag 16 mei. Vreedzaam demonstreren in Maastricht wordt allemaal aangekondigd op social media. En behalve Maastricht is het de bedoeling dat het nationaal protest op 16 mei ook wordt gehouden in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Zwolle en Haarlem. RTV Maastricht kan eens eerst horen. Met straks natuurlijk ook weer potje dansen. Blackbird.

Blackbird en Body Language. Het weer, het is vandaag ruime tijd vrijwel overal zo goed als droog met tijdelijk wat regen of motregen. In Zuid-Limburg is het vanmiddag slechts 11 à 12 graden bij matige frisse noordenwind. In de loop van de avond gaat het langdurig regenen. Uitgebreide weerbericht hoor je strakjes, zo'n beetje rond 12:30. Dit is Jari Hellegers. Danny.

Als ik kijk naar de reacties die Frans heeft gekregen op zijn filmpje van de nieuwe plaat. Die zijn toch wel lovend te noemen. Frans Teunis, de nieuwe. En Het Is Zo Lekker. Met daarvoor nog de nieuwe van Jari Hellegers. En Vlam in de Pan. Nou, laten we hopen dat het allemaal goed gaat met die demonstratie wat er in Maastricht zit aan te komen. We gaan weer potje dansen. Zullen we maar weer. 5 mei is het vandaag natuurlijk Bevrijdingsdag. Is het vandaag de internationale dag van de voetbal. En is het vandaag ook de internationale dag van het naakttuinieren.

0: Nee, ze was niet naakt en de tuinieren. De buurvrouw, draaide ik van Erwin. Het was de Potje Dansenplaat voor deze dinsdag, vandaag 5 mei. En nog even opletten op je snelheid. Op de A2 Weert richting Eindhoven wordt vandaag op snelheid gecontroleerd bij 189,9. Met zometeen nog Bruce Springsteen voor je onderweg en Hungry Heart na deze van Boney M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Bruce Springsteen schreef het nummer oorspronkelijk voor de Ramones, maar hij kwam er later op terug en nam het zelf op. En ja, de rest is geschiedenis. Bruce Springsteen draait ik en Hungry Heart. Het is vandaag geruime tijd vrijwel overal zo goed als droog met tijdelijk wat regen of motregen. In Zuid-Limburg is het vanmiddag slechts 11 à 12 graden bij een matige frisse noordenwind. In de loop van de avond gaat het langdurig regenen. In de nacht en morgen overdag is het bewolkt en zijn er ook langdurige perioden met regen. Bij matige noordenwind is het morgen ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 10 graden. Donderdag en vrijdag wordt het droog, zonniger en iets warmer met vrijdag 18 à 19 graden als maximum. Komend weekend wordt het in Limburg naar verwachting warm lenteweer met maxima van 22 à 23 graden bij een matig briesje uit een richting tussen oost en zuid. Met nu nog Katy Perry voor je klaarstaan. Dit is Hot and Cold.

Katy Perry, draaide ik en Hot and Cold. En op initiatief van de kermisexploitanten van de Servaalskermis mogen 100 uitgenodigde kinderen via Stichting Traject komende vrijdag gratis naar de kermis. Van 4 tot 6 uur kunnen zij genieten van het attractieaanbod van de kermis. De kermis start komende vrijdag en zal tot zondag 17 mei op het Vrijthof blijven staan. De officiële opening is bij de breakdance attractie. Wethouder Johan Pas zal daarbij aanwezig zijn. Ook zal de opening muzikaal begeleid worden door het Maastrichts Regiment en de samba-band Partida. Teken Duitse werk van de Sint-Servaals Basiliek zegent de kermis.

Nog wat Nederlandstalig op de radio. Guido van de Graaf, ik kom terug. En meer Nederlandstalige muziek hoor je natuurlijk ook vanavond weer tijdens de NL Hits tussen 6 en 8. En zometeen nog de verjaardagen aan deze van Olaf de Flipper.

0: De dinsdagmiddag, 1:15, draai ik deze van Olaf der Flipper en Aloha Blue. Met nu weer de verjaardagen.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Verjaardag van Mart Hoogkamer, Nederlandse zanger, 28. Chris Brown, Amerikaanse zanger, 37. Craig David, Britse zanger, 45. Peter Slager, bassist van de band Bluff, 57. Maggie McNeil, Chucky Smith, 76. En zij viert vandaag haar 38ste verjaardag.

5 mei is het vandaag de verjaardag van Adele en Someone Like You. Ja, de live versie. Die vind ik dan weer net iets leuker dan de studio versie. 5 mei vandaag de Vintage Rome Meeting Laanaken. De grand opening in het centrum in Laanaken. Met onder meer muziek van de Till Draggers. Die zijn er live bij aanwezig. De eerste editie dus weer van Vintage Rome. Wat vandaag gaat plaatsvinden in het centrum van Laanaken. Laten we hopen dat de mannen en vrouwen natuurlijk een klein beetje wat goed weer hebben. Want een auto die je daarna weer moet helemaal gaan poetsen, dat is ook verre van ideaal. Helemaal in het teken van Vintage Chrome draai ik deze van Robert Gordon samen met Link Ray.

0: Het is dan De Tal van Mien Ogen, werd gezongen door Theo Klaasens. En kwam er nog Robert Gordon voorbij en Red Hot. Ja, ik zei het al. Vanavond is er de eerste aflevering of de eerste editie voor 2026 van Vintage Worm. Gaat voor dit jaar plaatsvinden in het centrum in Lanaken. De start is om 6 uur en het gaat allemaal duren tot 10 uur. En een inwoner van Waalwieler is gisterochtend geconfronteerd met een opvallende vorm van benzinediefstal die de gedupeerde volgens de plaatselijke garagehouder tot wel €1500 kan kosten. Toen hij na zijn werk wilde vertrekken, leek er nog niks aan de hand. Nijswieler rook ik een sterke benzinegeur en zag ik op het dashboard van de auto dat de tank bijna leeg was. Na veel onderzoek bleek dat er wat gaten in zijn tank waren geboord. En dat gaat de man dus heel veel geld kosten. Ja. De benzine. Laten we maar over ophouden, want het is tegenwoordig niet meer te betalen. Vandaag 5 mei gaat Peter Frederiks nog even feliciteren. Die is vandaag jarig. Die viert vandaag zijn verjaardag. En Bart Klute, vandaag ook jarig. Vandaag 62. Allemaal natuurlijk nog een hele chique en schoon dag toewens. Op deze 5 mei, bevrijdingsdag. Hoor je zometeen na het nieuws en reclames van 1 uur ook weer 2 plaatjes die wel iets met de vrijheid te maken hebben. Wel iets met heel veel te maken hebben met vrijheid. Hoor je Raccoon voorbij komen en Freedom met ook nog Nick en Simon. En verder nog op de rol staan Franco Las Colinas. Zijn nieuwe plaat No Problemo. Draai ik nog Marlene, waar ben ik gek op jou. Level 42, Running in the Family. En ga ik ook weer terug naar de top 40. Dat doe ik vandaag niet met de top 40, maar wel met 3 platen uit de top 100 jaar overzicht van vandaag 1960. Tot zometeen, aan de andere kant van 1 uur.
1: Pierre, heb ze het al gewerkt?
2: Nee, ik heb het warmbraden gedaan, Jos.
1: De Moors uit Valkenburg, die wilde alweer een commercial laten opnemen.
2: Moors auto's gaat in het Valkenburg. Ik snap niet dat hij een reclame maakt. Dat kent toch iedereen?
1: Ja, en tot de Verio Fokwa garantie, dat weet ook iedereen.
2: En tot ze dat een leerauto kreeg, dat weet ook iedereen.
1: En dat telefoonnummer, dat kent iedereen dreumen. 043-609-0909.
2: Moorsautoschade.nl.
1: Dat kent ook digitaal, Jos.
3: Digitaal, Pierre.
1: Digitaal?
3: Ja. Oh.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Ja.
4: Waar kent u Hazy van?
5: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
4: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
5: Oké.
4: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
6: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens werkgeversorganisatie AWVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. Het aantal cao's waarin 5 mei als vrije dag is opgenomen steeg van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Vooral leraren en ambtenaren hebben op deze dag vrij, maar ook veel kinderopvanglocaties zijn gesloten. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het Hantavirus. Het is goed mogelijk dat de eerste besmetting buiten het schip plaatsvond en dat het virus daarna aan boord is gekomen. Dat kan gebeuren door zeer nauwe contacten, dus mensen die de patiënten bijstaan moeten zich goed beschermen. 3 mensen zijn aan het virus overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Passagiers mogen hun hut niet verlaten. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim €2,60. Vandaag is dat ruim €2,63. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Op de vraag wat zij vindt van het dreigement van de Amerikaanse president Trump, zegt zij dat een deal een deal is. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan het handelsakkoord dat vorig jaar zomer is afgesproken, maar een uitleg laat hij achterwege. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.

vandaag, in 1945, is er een bespreking over de voorwaarden van de capitulatie van het Duitse leger in Nederland. Het is de basis voor Bevrijdingsdag. Twee platen die wel iets met vrijheid te maken hebben, draaide ik. Nick en Simon en Vrij met daarvoor nog Raccoon en natuurlijk Freedom.

Dave Strakkies nog. Drie platen uit de top 100 jaar overzicht van 1960 uit Engeland. Met vandaag natuurlijk ook weer een cryptische omschrijving van de drie platen wat ik ga draaien. Bewaar de laatste dans voor mij. Je zou dan zeggen dat je alles hebt, maar schijn bedriegt met helemaal niks. Bewaar de laatste dans voor mij. Je zou dan zeggen dat je alles hebt, maar schijn bedriegt met helemaal niks.

Nou, heel af en toe komt een plaat uit waarvan je denkt, ja, het is niet echt een danceplaat, maar een lekkere dance classic. Another samen met de 54 Ultra en Talk to You. En Bibliotheek Maastricht organiseert vanaf komende vrijdag tot en met 26 juni iedere vrijdag een conservatiecursus Maastricht. Hierin draait alles om samenspreken, luisteren en plezier maken met taal. Typisch Maastrichtse woorden, uitdrukkingen en klanken komen aan bod. Iedere vrijdag van 3:15 tot 4:15 kosten bedragen €15. En voor meer informatie kun je ook terecht op de website www.shop.bibliotheekmaastricht.nl. www.shop.bibliotheekmaastricht.nl

0: De dinsdagmiddag, RTV Maastricht, staat aan. Draaide ik deze van Robbie Williams en Trippin. Bevrijdingsdag, het is vandaag bewolkt en er zijn droge perioden en perioden met regen en motregen. In de avond gaat het harder regenen. Arno en Heidi.
1: Soms zit het leven niet tegen. Soms lukt er niks wie het moet.

En vorige week, tijdens de voorjaarvakantie, toen was het qua weer no problemo. Alleen deze week is het een klein beetje wat wisselvallig. De nieuwe plaat van Franco Las Colinas en No Problemo. Met daarvoor nog Arno en Heidi en Viva La Vie. Het uitgebreide weerbericht voor je strakjes. Fleetwood Mac.

Ook voor deze dinsdag weer een lekkere muziekmix voor je samengesteld. Draait en ik heb Fleetwood Mac en natuurlijk Little Lies. En de provincie gaat de komende 3 jaar het vrachtverkeer op de N598, de weg van de Hut tot de grensovergang bij de Plank, tellen. Dat heeft te maken met de tolheffing voor vrachtwagens die op 1 juli in Nederland wordt ingevoerd. In het zuiden moeten truckchauffeurs vooral op de snelwegen richting Luik en Aken gaan betalen. Om te zien of daardoor sluipverkeer op de provinciale wegen gaat ontstaan, is de provincie daar al begonnen met het tellen van het vrachtverkeer. Met het Rijk is afgesproken dat de komende 3 jaar wordt gemonitord. Staat ook te lezen op de site Drieheuvelland. Zometeen nog het uitgebreide weerbericht naar deze van Marlene. Wat ben ik gek?

0: Marlène, en wat ben ik gek op jou.
1: RTV Maastricht weer.
0: Het is vandaag ruime tijd vrijwel overal zo goed als droog met tijdelijk wat regen of motregen. In Zuid-Limburg is het vanmiddags slechts 11 à 12 graden bij matige frisse noordenwind. In de loop van de avond gaat het langdurig regenen. In de nacht en morgen overdag is het bewolkt en er zijn langdurige perioden met regen. Bij matige noordenwind is het morgen ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 10 graden. Donderdag en vrijdag wordt het droog, zonniger en iets warmer met vrijdag 18 à 19 graden als maximum. Komend weekend wordt het in Limburg naar verwachting warm lenteweer met maxima van 22 à 23 graden bij matig briesje aan een richting tussen oost en zuid. Met strakjes nog Andrea Berg na deze van Level 42. Dit is Running in the Family.

Andrea Berg, Trein en ik, die gevoelens hebben Schweigepflicht en kwam montag Level 42 voorbij en natuurlijk Running in the Family. Straks weer terug naar het top 100 jaar overzicht van vandaag 1960. Doe ik met het top 100 jaar overzicht uit Engeland. Met vandaag ook weer een cryptische omschrijving van de drie nummers wat ik ga draaien. Waar de laatste dans voor mij? Je zou dan zeggen dat je alles hebt, maar schijn bedriegt met helemaal niks. Laat hem lekker aanstaan voor de drie platen. Uit de top 100 jaar overzicht van vandaag 1960.

Ja, dat is een van de mooiere platen van The Police. Werd uitgebracht in 1983 in Every Breath You Take. En ik zei het al eerder, vanavond in het centrum van Lanaken is dat de eerste editie weer van 2026 van Vintage Grown. Het gaat plaatsvinden in het centrum van Lanaken. Daar staan ze weer allemaal te glimmen. Laten we hopen dat de mensen het droog houden vanavond. Zometeen nog een hele foute plaat voor je klaarstaan. Na deze van de Granaders. Nog even profiteren.

0: wat is er aan de hand?
1: Ja, nog een hele foute plaat op de radio van Alexander Curly en Guus. Drie platen nog uit de top 100 jaar overzicht van 1960 uit Engeland. Ja, de top 40, die bestond nog niet in Nederland. Dus dan gaan we even terug naar een andere hitparade. Vandaag dus de top 100 jaar overzicht van 1960. Met vandaag ook weer een cryptische omschrijving. Bewaar de laatste dans voor mij. Je zou daar zeggen dat je alles hebt, maar schijn bedriegt met helemaal niks. Bewaar de laatste dans voor mij. Je zou dan zeggen dat je alles hebt, maar schijn bedriegt met helemaal niks. Met op nummer 3 The Drifters en Save the Last Dance for Me. Op nummer 2 Marv Johnson, You Got What It Takes. En op nummer 1 Brenda Lee en helemaal niks, Sweet Nothings. Bedankt heel veel voor het luisteren. Tot morgen.

0: Barbecue time!
1: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het bedrijf Instructure dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Het gaat om namen, mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. Wereldwijd zouden 9000 scholen door deze aanval geraakt zijn. In Nederland gaat het om 44 onderwijsinstellingen. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters, de groep die eerder dit jaar ook achter de aanval op telecomprovider Odido zat. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De Britse antiterreurpolitie gaat de zaak onderzoeken. Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren. En in Calder's Green werden eind vorige maand 2 Joodse mannen neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. Volgens de 18-jarige man kreeg een groep vrouwen op een feest ruzie. Daarna klonken schoten en brak er paniek uit. Volgens persbureau AP zijn 3 mensen ernstig gewond. Zij verkeren in kritieke toestand. Het feest vond in een recreatiegebied op zo'n 20 kilometer van Oklahoma City plaats. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Op jaarbasis lopen de lidstaten en de EU tussen de 12,5 miljard en de 32,8 miljard euro vanwege btw-fraude mis. Vooral georganiseerde misdaadgroepen plegen die fraude. De afgelopen jaren is er wel vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude, maar de Europese Unie loopt nog altijd vele miljarden euro's mis. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Kijk Pierre, ik heb mijn auto weer opgehaald bij Moos Autoschade.
3: Ben ja, Jos, wie denk ik heb ze nou in de prak gereden? Weet toch niet dat ze dan op Tiger gaan zeilen?
2: Wieso? Moos Autoschade maakt toch helemaal weer geen chance van. Iedere keer een alleen auto. 4 jaar Fokwa garantie.
3: Fokwa?
2: Fokwa.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. De rechter zegt dat het bedrijf in strijd met gemaakte afspraken en goed werkgeverschap gehandeld heeft. Tussen 2021 tot en met 2024 bleef de indexatie van de pensioenen achter en in 2024 kregen de gepensioneerden helemaal geen pensioenverhoging, terwijl de werknemers wel een flinke loonsverhoging kregen. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. De Zweedse buitenlandminister Stenegaard vergelijkt de nieuwe dienst UND, die begin volgend jaar moet functioneren, met de Britse dienst MI6. De UND gaat ook een deel van de verantwoordelijkheden van de militaire inlichtingendienst overnemen en trekt op met de Binnenlandse Veiligheidsdienst SEPO en de Zweedse krijgsmacht. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De Roemeense president Nicos Ordan liet gisteren weten dat hij zijn uiterste best gaat doen om Roemenië in het pro-westerse spoor te houden. Hij zei dat politieke discussies moeilijk worden, maar dat het zijn verantwoordelijkheid is om Roemenië in de juiste richting te loodsen. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Chef Special baalt daar ontzettend van. Op het Bevrijdingsfestival in Utrecht zal Miss Montreal de band vervangen en in Assen treden Xander de Busanier, de M&M-band en Sven Versteeg op om het gat te dichten dat ontstaan is door de uitval van Chef Special. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: De Ster.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
4: Hey Jos!
5: Sorry, ik ga me niet aan het rillen.
4: Met Jaapje, recht mijn hoes in, stomme knuppel.
5: Ik zocht dat bocht te laat.
4: En wij gaan dat nu weer allemaal oplossen.
5: Ja, bel die seksleen, Jos.
4: Wat hé?
5: Ja, de wetswalder van Valkenberg.
4: Moos autoschade.
5: Ja, nee, dat maakt de auto toch weer als nu? Met 4 jaar fokwagarantie en een gratis leenauto.
4: Ja, maar mijn broer dan, Pierre.
5: En wat wordt dat nummer ook alweer van Moos autoschade?
4: 043-609-09-09. Zeg, Pierre.
5: Ja, Jos.
4: Als je toch top is, dan laten de bullen zo even hoe deuken.
5: Doen die dat ook dan, hè?
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de Golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.

0: Hey, Jos!
1: Sorry, ik ga me niet aan steriles.
0: Mijn jaapje, recht mijn hoes in, stomme knuppel.
1: Ik zocht dat bocht te laat.
0: En wij gaan dat nu weer allemaal oplossen.
1: Ja, bel die seksleen, Jos.
0: Wat, hé?
1: Ja, de wetswalder van Valkenberg.
0: Moos autoschade.
1: Ja, nee, dat maakt de auto toch weer als nu? Met 4 jaar fokwagarantie en een gratis leenauto.
0: Ja, maar mijn moer dan, Pierre.
1: En wat wordt dat nummer ook alweer van Moos autoschade?
0: 043-609-09-09. Zeg, Pierre.
1: Ja, Jos.
0: Als je toch top bent, dan laat de bullen zo even oedeuken.
1: Doe niet dat oog dan, hè?
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja?
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 2 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het hantavirus uit, waaraan 3 passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de 2 ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar 1 graad of 10. Dit was het radionieuws.
7: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht, de meer.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Barbecue time!
4: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hantavirus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Hey, goeiedag allemaal. Het is even kieken. Het is dinsdagavond rond de klok van 6. En dat betekent dat we allemaal afgestemd op de top 25. De wekelijkse hitlijst en de populairste Nederlandstalige hits. Welkom bij RTV Radio.

Ja, een goeie dag allemaal. Het is inderdaad weer een dinsdag. Een regenachtige dinsdag helaas. Maar ja, het zal nog wel eens een keertje gaan opklaren natuurlijk. Alhoewel de beursvruchtingen, die zien niet al te gunstig voor de komende week. Maar de wet van werk en van leven hij en werken hij in Nederland. Dus dat kun je zo gaat verwachten. Oké, nou deze inleiding geliek maar even gewoon beginnen aan top 25. En dat betekent tot we starten op plaats nummer 25. Helaas. 4 plaatsen gezakt. Maar ik denk tot de volgende week ternevelijk. Wel nog altijd jammer tot dat dan weg zal zien. De halverwege Suzanne en Freek met een prachtige zaal nog altijd.

Helemaal hoor, oftewel halverwege kom ik je dan weer tegen. Dat kan zomaar zijn natuurlijk, maar het is in ieder geval voor de plaats betreft is het een beetje wegzakken natuurlijk na zoveel te weken in de hitlijsten te hebben gestaan. Nummer 24, een hele nieuwe. Ja, dat doe jij, maar ik doe ook nog mee, want de gloednieuwe single Dat Doe Jij brengt Mike Peterson in een frisse, swingende bewerking uit de bekende hit Would I Lie. De Feel Good plaat is het vol energie, sluit perfect aan bij de herkenbare warme sound van Mike. Dat doe jij. Hier is Mike Peterson. Nieuw.

Ja, dat zal dus helemaal zo zijn, hoor. Een leuk, vlot nummer. Inderdaad, dat doe jij, Mike Patterson, op 24. En wij zakken af. Eén plaatsje naar 23. En daar hebben we de nieuwe van Django Wagner. Waarom ben jij eigenlijk gegaan? Nou ja, na een uitverkochte show in het Koninklijke Theater in Carré, toen besloot Django een aantal van zijn liedjes opnieuw op te nemen in een kleine akoestische bezetting. Zonder grote productie, met de focus op emotie. Nou, dat is hem wel gelukt met deze plaat. Waarom ben jij weggegaan? Hier is Django Wagner.

ja, ja. De nieuwe van Django Wagner. Waarom ben jij weggegaan? Muzikale tijd en echt spel. Nou ja, doen van alles aan mij natuurlijk. Hè. Nummer 22. Die is helaas, is hij voor Vincent, 4 plaatsen gezakt. Met More Amor, oftewel Por Favor, zingt Vincent de horen en de muziek en uitleg te geven.

Ja, zeker. Wat wil je nog meer? Mor amor, por favor. En dan zijn we er helemaal natuurlijk. Hè. Zoals het taal. Zoals Vincent dat allemaal benadrukte. Nummer 21. En die is wel eigenlijk gewoon blijven staan. Vorige week stond hij daar namelijk ook al. Dave Dekker, zijn nieuwste vrolijke single met Monica, die is uit. En het liedje dat meteen blijft hangen. Nou, laten we dat dan eens even beluisteren. Hier is hij, Dave Dekker en Monica.

0: Ja, ja, ja, al had ik je maar voor één dag. Nou, dat zal in ieder geval wel meerdere dagen zijn geweest, hoor. Sowieso, als het dan goed gaat met Monica, dan gaat het ook een beetje aardig met Dave Dekker. Bella Perez, sorry, die treedt namelijk al naar de plotselinge dood van haar man. Je hebt net een stuk van mij meegenomen, zegt ze dan. Bella Perez, ongeveer 50 jaar zal ze nu op het moment zijn, heeft in sociale media teruggeblikt op een bijzonder moeilijke periode. Wouter van Horst, de echtgenoot van de Vlaamse zangeres, overleed eind vorig jaar onverwacht aan hersentumor. Hij werd 43 jaar oud en de afgelopen maanden waren verschrikkelijk wat. Ik loop een beetje verloren zonder jou, zegt ze dan. Ja, het bericht kwam inderdaad van de zangeres na enkele dagen duidelijk werd dat deze zomer weer op het podium zou wederom weer verschijnen. Maar het management van Bella laat weten dat ze vanaf komende weekend professionele activiteiten stap voor stap weer zal hervatten. En dat gaat ze wel duidelijk doen, heeft ze tenminste zelf besloten om tijdens die bepaalde binnenevenementen toch weer links en rechts weer te gaan op. Trainen om dan in de zomer helemaal volledig klaar te zijn voor haar grote publiek. Een flits in mijn hoofd en het licht ging uit, zo beschrijft ze dat. Ons afscheid wat abrupt, onwezenlijk. En zelfs in mijn dromen accepteert mijn onderbewustzijn het nog steeds niet dat jij er niet meer bent. Prachtige sound, oftewel klinkt het bij de familiefoto ook nog eens een keertje gezegd. Ja. Ik heb nu nog iets even kijken. Wij gaan dus een nieuwe plaat. Gaan we dus na het nieuwtje van Bella nog even een nieuwe plaat aankondigen. En die is dan, die wordt dan gemaakt van Lil Kleine, Samuel Welter en de Amsterdamse Zomer. Maar ik heb ook nog even wat nieuws van Lil Kleine. Want die heeft samen met zijn voetballer Noah Lang een nummer uitgebracht. Laten we weten op Instagram. De internationale Lang die staat als rapper bekend onder de naam Noano. Het nummer van Lil Kleine dat, en Lang dat heeft Ewa Safi. En het beelden is lang niet zien in de shirt in de Roemeense voetballegende Gregory Hagi. Lil Kleine heeft momenteel veel succes met zijn nieuwe album Fuck Kleine. De plaat die werd namelijk op de eerste plaats binnen album Top 100 en meerdere nummers uit deze met de singles Top 100 aangevoerd. De release dag van in februari staan het hele album bij 50 meest beluisterde nummers in de Nederlandse sound op Spotify. Maar wij gaan luisteren naar de nieuwste plaat zoals u al kent. Maak me nou niet gek. Hier is Lil Kleine, Samuel Welter en de Amsterdamse Zomer.
1: Nieuw. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: maar niet gek.
1: Nee, dat zal het zeker niet zijn. Want zover komt het dan eigenlijk ook niet natuurlijk. Nee. Hè? Maak me nou niet gek. Dat was hem inderdaad. En nee, wij zijn aangeland op plaat nummer 19 inmiddels alweer. Een plaat die 4 plaatsen is gestegen. Samantha Steenwijk en Wesley. In mijn armen. Want In mijn armen is een aanstekelijk duet van Samantha Steenwijk en Wesley samen. Over toevallige ontmoeting die uitgroeit tot de pure chemie. Die ook duidelijk hoorbaar is tussen de beide artiesten. Wij gaan luisteren In mijn armen.

Nou, nee hoor. In mijn armen. Dan kan er nog wel een kleine zoen vanaf. Dan natuurlijk met Samantha Steenwijk en Wesley. Maar diezelfde Wesley, die vinden wij terug op plaats nummer 18. En die is 5 plaatsen gezakt. Maar die is die plaat die hij gemaakt heeft met Billy Dance. De ultieme clubbanger brengt namelijk de herkenbare Hollandse gevoel van Wesley Bronkhorst en Billy Dance naadloos samen met de sound van Brassé, Laté en Pook. De avond is van ons.

ja, natuurlijk helemaal. De avond is van Billy Dance en Wesley Bronkhorst. Op 18 stonden zij. Maar wij gaan nog even terug naar plaats nummer 17. Hij is 2 plaatsen gestegen. Hier zijn Rosso en Emma Heesters. En ze hebben liefdesverdriet. Zij met een tweeën.

Ja, ja, alsjeblieft geen liefdesverdriet. Want ik zie hier namelijk ook zoiets staan. Freek Riggerings die blijkt namelijk in het grootste heim naar Amerika te zijn gereisd voor een behandeling van zijn kanker. Tussen Freek en Suzanne zelf is ze met het nieuws naar buiten gekomen. Dat vind ik toch wel opmerkelijk. En ze stonden namelijk ineens om 6:00 's morgens zonsopgang in Denver, USA. Tussen 1800 anderen op het grasveld te mediteren. Terwijl Freek met de deur in huis. Want de sociale met Suzanne en Freek. En dan moet Freek één ding toegeven. Moet soms ook nog wel eens even wennen aan mezelf, hoor. Zo bekend Freek, die voor zijn ziekte helemaal zo ver van huis van de bedshow is gegaan. Vanwaar de plotse keuze om naar Verenigde Staten te gaan reizen om alternatieve behandeling. Mega inspirerende week gehad in Amerika, zo zegt Freek op Instagram. En afgelopen jaar werd mijn zoektocht door velen met jullie gewezen op dokter Joe Dispenza. En thanks daarvoor nog, want hij leerde namelijk van deze befaamde dokter heel veel. Binnen no time alle boeken verslonden en inmiddels de meditatie. En het is een onderdeel van mijn dag geworden. Ook uit mijn hoofd en wat mij mijn gevoel te komen kwam. En dan wilde Freek al snel verder gaan. Een retreat meemaken stond dus op het mensenlijstje. En al snel werd Freek geconfronteerd met een probleem. Een ander gevoel maakte ze van hem meester. Kon het eerste 3 maanden nog niets uit mijn hart verkrijgen om een weekje weg te zijn van Seth en Suus. Ja, zo bekende hij de kerstverde vader van sociale dingen van Suzanne en Freek. Maar gelukkig, die twee, dat is een topteam. Dat ken ik en ik weet het nu ook. Het gebeurde allemaal gedurende die week. Dus 1 week lang op de schoolbanken en heel veel meditaties. De langste was 5 uur van dokter Joe. En nog veel geleerd over het brein, het lichaam, samenwerking daarmee. En hoe we dan zelf wat meer invloed op kunnen helpen. De conclusie is duidelijk. Heel bijzonder om tussen zoveel mensen te zijn en daar ook nog bewust mee bezig te zijn. Zo legt Freek uit op Instagram. En allereerst, eenmaal thuis, het is een heel ander gevoel. En nu weer lekker thuis zijn, opgeladen met frisse energie bij mijn lieve familie, klinkt het vertederend bij Freek, die maar wat blij is om weer terug te zijn bij zijn Suzanne en bij de kleine Sef. Ja, leuk omdat je dit nog even kunt mededelen. En dan moet ik allereerst even mijn bril opzetten, al wil ik nog even iets kunnen zien. Wij gaan door op plaats nummer 16. Hij is 2 plaatsen gezakt. Bram Bonkers. Het is toch wel een ideale schoonzoon, of niet?

Ja, het nummer van de ideale schoonzoon. Dan laat Bram Borgers helemaal horen wat hij dan allemaal in huis heeft. Nou, het valt nogal mee hoor. Want of de ideale schoonzoon wordt, dat moet je nog maar afwachten. Hier is plaats nummer 15. Hij is helaas nog steeds 3 plaatsen gezakt deze week. Jesse Prins. Maar wat doet hij dan met 1%?

werd ook wel net gehaald, hoor. Net gehaald met die 1%. En dan was hij nou voor 1 uur. Nou, rond een uur of 1 was hij dan toch wel thuis. Jesse Prins met 1%. En we gaan naar het buitenland. Naar Tjugiana. De tapster uit Tjugiana. Maar dat is wel de plaat van Sander Kwarte. Hij staat op 14. En is helaas 5 plaatjes gezakt.

0: Ja, ja, ja. Hey, ik heb nog even wat anders nieuws hoor. Het Belgische productiebedrijf Studio 100, die werkt namelijk aan een voorstelling samen met theaterproducent voor de Lommere Regisseur, Huppel de Puppel de Puppel de Pup. En het gaat een musical gaat het worden. De première Midden-Nederland halen in Barneveld. Het gaat in België. Weet je wat er gaat gebeuren? Zij gaan namelijk een musical maken. Van, en die ze dan op 18 mei met een vlodder spin-off het Zuid willen gaan uitbrengen. Over het hele verhaal van de serie Vlodder. Daar willen ze een musical van gaan maken.
1: Maar die serie die draait toch nu weer op de televisie hoor.
0: Ja, maar ja, daar willen ze dus ook een musical bij gaan
1: Dat liep me een leuke dingen.
0: Ben ik benieuwd. En dan hebben ze nog een aantal namen. Hebben ze
1: ik
0: ga ook
1: me opgeven even van de opa en de rotsel.
0: ja. Zie me, even kijken. Christiane van Eijperen, die speelt namelijk de dochter. En nog Thibault Luc. Dat is een hele hoop namen die wij in Nederland nog niet kunnen. Maar dat zijn de medespelers erbij. Roxy Dekker, die hoopt namelijk met het samenwerken met rapper Kevin een beetje de andere kant van haar te laten zien. Ik denk dat het best wel een onverwachte collab is, maar meer mensen vinden het eigenlijk allemaal heel erg leuk. Zo vertelt de zangeres in de LTR Huppel de Pup. En nog een nummer, Je hebt mij, dat vrijdag is verschenen. Roxy zelf is in ieder geval heel blij met de nieuwe lied, voeg ze eraan toe. Ook Kevin was tevreden met het duet. Ik hoorde hem meteen. Het is heel hard, vulde Roxy aan. En het is in rocks om niet eerder gehoord te hebben. Nou, dat is ook een uitspraak van haar.
1: Ja.
0: Goed, gaan wij nog even door met plaats nummer 13. En dat betekent dat deze plaats 3 plaatsen gestegen is. Hier zijn Donnie en Senna met de vraag, waar blijf je nou? Ik ga

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nou, hier ben ik.
3: Ja, nou, dat was hem nou net een grote vraag natuurlijk van Tony en Senna samen. Ja, waar blijf je nou? In ieder geval is er 3 plaatsen gestegen. En dan gaat ook, oh, dat is ook met de volgende plaat is het gebeuren. 3 plaatsen gestegen, maar dan komt hij uit op 12. En Macht Hoogkamer en Billy Dans. Maar is dat nou werkelijk grappie-sappie?

Ja, behoorlijk makkie is dat geweest tussen Mark Hoogkamer en Billy Dans. En ja, we zullen toch, ja, we moeten even kijken. We hangen alweer naar de commercials en dan krijg je nou het nieuws. En dan komen wij zo dadelijk weer helemaal terug met, ja, het staat hier ook met de volgende plaat. Ik kom terug. Ja, met Guido de Graaf. En die is helaas is die gezakt. Hij komt wel nog altijd binnen op 11. En dan... hij had in ieder geval de Graaf in de studioversie. In Huppel de Pump. Ik kom terug. En dat komt hij dan. Zijn we er weer? Ja.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt-het-vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met Tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt dus naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Hey, van harte welkom. Ja, wij zijn weer helemaal terug na de bekende bekendmakingen over het nieuws en dergelijke dingen allemaal meer. Zijn wij weer terug met het tweede gedeelte van de top 25. En we belanden op plaats nummer 11. Hij is helaas, ja, toch wel vier plaatsen gezakt. Guido de Graaf met Ik Kom Terug. Want hij heeft de studioversie Ik Kom Terug helemaal terug uitgebracht.

Aha, ik kom terug. Nou, dan moet je toch de andere kant uitgaan. Want je staat nou wel op 11, maar je zak hier plaatsen. Even deze week even bekijken. Misschien kom je dan na de hand wel een keertje terug natuurlijk. En dan gaat het allemaal beter. Plaats nummer 10. Hij is wel 2 plaatsen gestegen. En ik wil je helemaal... Ik heb vorige week een heel verhaal erbij verteld. Maar ik wil je helemaal van de energieke, jeugdige, vliegachtige oorworm. En een speels verhaal waarvan Monique een man ontmoet die haar aandacht trekt. Ik kom terug. Hier is Monique Smit.

Ja, ik wil hem helemaal alleen of ik wil hem helemaal van mezelf. Nou ja, dat kan ongeveer op hetzelfde uitkomen hoor. Gerard Joling die staat al een tijdje in het vak en die heeft al heel in de showbiz al heel wat meegemaakt. Als bekend mediafiguur is het ook nog wel eens zo vreemd dat er regelmatig iets over je geschreven wordt. En soms is het de waarheid, maar soms is het gewoon lachwekkend. Zo'n 25 jaar geleden was het helemaal afgetraind. Met een bloot bovenlijf stond ik op de cover van een blad. Ik weet niet eens welk blad dat het was. Weet ik niet meer. En toen schreef hij iemand... Hij heeft borstimplantaten. Zo vertelde hij aan Blomonde. Blomonde. Nou ja, in ieder geval heeft Gerard eens goed over moeten lachen. Hij heeft in ieder geval vele operaties gehad. Maar een borstimplantatie heb ik nog nooit gehad zitten. Dat zat er gewoonweg niet in. Ik heb echt wel wat iets aan mezelf laten doen. Een necklift onder andere. En hier en daar een spuitje botox. Maar ik heb geen borstimplantaten gekregen. Nee, borsten krijg je als man als je ouder wordt vanzelf. En daar hoef je dus echt niks voor te doen. Financieel had hij, ja, hij is gelukkig nog niet gehad na al die operaties, maar hij heeft wel een financiële misser gemaakt. Want in het begin van zijn carrière vroeg iemand die hij erg veel vertrouwde of ik geld wilde investeren in een gezamenlijke buitenlandse rekening, zodat we meer rente zouden kunnen krijgen. Ja, toen was het helemaal mis, want het hele inlegbedrag ben ik uiteindelijk kwijtgeraakt aan een aanzienlijke hoop aan geld. Ja, Gerard, dat had je dus eigenlijk ook wel kunnen voelen en weten. Nou, een beetje nadenken, dan kom je daar vanzelf ook nog wel eens een keertje achter natuurlijk. Hè? Plaats nummer 9, daar komen wij in Lood. Hij is 3 plaatsen gezakt. John West en Lange Frans. Maar ze doen het er altijd zelf, want het is gewoon alles wat wij zoeken.

0: Ja, dat was inderdaad een nieuwe single, Alles wat ik zoek. Dus het energieke, feestelijke track. Nou, dat kun je natuurlijk wel zeggen. Maar ondanks dat zijn ze wel drie plaatsen gezakt. En wij gaan door naar plaats nummer 8. Hier is, nou, heb je dat even gezien om me heen? Op de lijst.
1: 13
0: plaatsen gestegen, zeg.
1: Dit is normaal. Potverdorie. Dat moet een goede plaats zijn, denk ik.
0: Ja, dat zij staat dat erbij. Maar, zij dat, hoort dat, bij
1: dat,
0: mij.
1: Dat zang, zing ook alles mee wat ze hebben, geloof ik. Hè? Jan Smit, Chris Cross, Amsterdam, Frans Bauer, noem maar op.
0: Ja, als ze dat op dat nummer allemaal kunnen. Ja, dan moet je wel even goed opletten om de stemmen eruit te halen, natuurlijk. Hè? Zij hoort bij mij. Laten we daar eens even mee gaan luisteren.

0: Frans woont bij mij. Ja,
1: ja, ze woont helemaal, ja, bij helemaal me. Bij nou, mij. Nou, helemaal nou, het zit mij, dan, ja, weer goed in elkaar natuurlijk. Hè. Zo kun je dat ook nog wel zeggen. Plaats nummer 7. En ook deze plaat is 4 plaatsen gestegen. Funs Wehrink. Hij duikt er helemaal in. Poesie. Kater van 14 vindt zich helemaal terug van de nieuwe release. Een avond. 1 avond maar in de boeken. Maar.

0: Ja, zo kun je het namelijk ook wel even combineren natuurlijk. Een avond voor de boeken. Hè, dan schuiven we gelijkertijd een plaatsje op naar 6+2. Dus ook 2 plaatsen gestegen. En dan komen we uit een avondje met de boeken. Maar ook in deze nacht, zoals Marco Schuitmaker dat probeert te beweren deze nacht, komt zijn namelijk nieuwe single deze nacht. Een energiek nummer dat perfect past in herkenbare feestelijke sound.
1: Jij bent de lach.
0: Dat is een ander verhaal.

0: Ja, en als dat dan goed in elkaar zit, dan zul je hem waarschijnlijk helemaal niet meer vergeten. Want je maakt hem dus duidelijk mee. In ieder geval, Justin Wilter lijkt me met zijn single Cheerio zomaar de nieuwe Nederlandse zomerhit in handen te hebben. Het nummer gaat hard op de streamingsdiensten en zorgt ervoor dat de jonge zanger uit Veenendaal in één klap in het rijtje wordt genoemd met eerdere zomer-acts als Mark Hoogkamer en Marco Schuitmaker. Ik leef al eens een soort film, zegt Justin in een gesprek met een bekende krant in Nederland over de plotselinge aandacht. Ik weet gewoon nog niet wat me allemaal overkomt. Het gaat allemaal zo snel. En als je me dat 4 weken geleden had verteld, dan had ik het niet geloofd. Want het is gewoon bizar wat ik meemaak. Maar het leuke daarvan is, tot het eigenlijk ook thuis werd het succes extra voelbaar. Zijn broer die stond namelijk onlangs ineens in de top 40 award in handen toen. En toen het duidelijk werd dat het nummer de hitlijsten had bereikt. Dat was echt een moment waarop een traantje, we moesten dat allemaal weg. Pinken. Al dus Justin. Justin die is in ieder geval geen nieuwkomer in de muziekwereld, want al vanaf zijn jonge leeftijd stond hij op het podium en groeide hij op met de Nederlandse muziek. Ik wilde als klein jochie al volkszanger worden, vertelde hij. En ik zong al liedjes onder andere van Jan Smit en de feestjes en partijen. Nou, tot zover het hele verhaal van de opkomende ster Justin De Wild. De wind wild, ja, toch de wild. André Hazes en Robert van Hemen. Ze zijn weer samen op stap, maar ze zijn ook samen thuis.
1: Deze week op nummer 5.

0: Maar ondertussen, als we dat meemaken, samen uit, samen thuis, dan zitten wij inmiddels alweer in de top 5 van deze week, de top 25. Plaats nummer 4, één plaats, wat zei ik, twee plaatsen gezakt voor Samuel Welten en de Bankzitters. Ja, het kan geen uitslover zijn, maar dan kom je daar toch wel even naar buiten natuurlijk.
1: Deze week op nummer 4.

0: wij zijn nog heerlijk nog bezig in de top 5. De laatste tierlist. Zo dadelijk komen we natuurlijk ook op de plaats nummer 1 zijn. Plus de alarmschijf van deze week. Maar dat hoort u straks aan. We zitten nu bezig aan een plaat van Damian van Os. Hij heeft een diamantring en wat hij daarmee gaat doen, dat hoort u zo dadelijk.
1: Deze week op nummer 3.

0: Aha, maar zij wou het in ieder geval niet. Een diamantring was niks voor haar natuurlijk. En dat betekent dat we bij Robert en Van Hemert en Donny, die hebben een andere vraag, maar die zijn één plaatsje gezakt. Met de vraag, Donny herhaalt namelijk succesformule door opnieuw aan de slag te gaan met een volkszanger. Maar is dat nou de vraag die jullie moeten antwoorden?
1: Deze week op nummer 2.
2: RTV Maastricht.
0: Moet dat

0: Aha, aha, ja, ja, ja. Plopper de plop, oftewel, je kunt het nog even doen. Moet dat nou in ieder geval? Dat was de leuke sound over Donnie. En ja, ik heb het er straks heb het al een stukje ervan voorgelezen. De nieuwe sound die eraan zit te komen. En van Justin The Wild. Hij heeft deze plaat met Cheerio, met eerdere hits zo Lang Leven de Lol en Esmeralda op zijn naam gebracht. Maar Justin als geen ander, ja, hij weet hoe hij een feestje moet bouwen. Cheerio, het stond namelijk met heel spontaan tijdens een gezellige schrijfsessie in de studio met Jeffrey Hayes en Julian Moren. Nou, we gaan luisteren. Hij staat deze week op
1: RTV Maastricht.

0: Ja, heerlijk hè, deze platen van de Cherry Ho. Die, ja, die jongen weet eigenlijk wel helemaal niet meer wat hem overkomt natuurlijk. Als je op een gegeven moment zo'n Nederlandse hit maakt. Maar dat betekent dat wij nog niet helemaal klaar zijn. Maar we gaan eerst eens even luisteren naar het volgende.
1: Goedenavond!
2: En dit is de nieuwe alarmschijf.
1: RTV Maastricht.
0: Hier zijn René Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat.

0: helemaal de alarmschijf voor deze week. En dat is de nieuwe plaat van René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat. En dat weet je. Ja, dat moet je maar zelf even zien te ondervinden. Dan kom je daar vanzelf wel achter. Wij gaan nog even terug naar Goud van Oud. Maar ditmaal deze week in 1980. En dan kom je een plaat tegen van Benny Neyman. En die heeft het ook helemaal voor elkaar toen al. Want hij zei al, je hoeft mij niet te vertellen hoe ik leven moet.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je, vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet.

Ja, je hoeft me niet te vertellen hoe ik leven moet. Maar dan is het verhaal is eigenlijk nog niet helemaal compleet. Want Multura die wil dat wel, maar dat lukt hem eigenlijk allemaal niet. En die zegt dan, ja, sorry, maar het is hopeloos.

Nou ja, dan kun je het natuurlijk wel even anders bekijken. Zo hopeloos hoeft het eigenlijk allemaal niet te zien. Je hoeft me niet te zeggen hoe het leven moet. Maar als je dan op de schoorsteen kijkt en je zet daar je eigen foto er neer, ja, dan komt het ook allemaal goed natuurlijk. Op de schoorsteen staat een foto van André Hazes.

0: zeg het dan maar.
1: Ja, we hebben een plaat veranderd. Deze week is dat meisje van 17 jaar, die is overleden. Die is begraven geworden. En Adam Licht heeft daar een prachtige plaat van gemaakt. En ik geloof dat Emma Heesters dat ze ook al gezogen heeft, voor altijd jong. En dan nemen we afscheid met en dan komen we daarbij terug in het laatste uurtje van Tijdloos.
0: Oké. Okay.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie opvarenden van het cruiseschip Hondius die geëvacueerd worden na een virusuitbraak gaan waarschijnlijk morgen naar Nederland. Het gaat om twee zieke bemanningsleden, een Nederlander en een Brit die dringend medische zorg nodig hebben en nog een mogelijk besmette passagier. Aan boord vielen al drie doden door het Hanta-virus, een Nederlands echtpaar en een Duitse man. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en niemand mag er van boord. Na de evacuatie vaart de rest van de passagiers mogelijk verder. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja. Oh, Geert dacht natuurlijk tot verder in Wolven. Maar jongen, dat zit er
1: nog in.
0: Voorzien nog wel, ja, zeker. Maar we moesten even het doorgeven. En dan door tot even lang voor tot ze onze stemme gehuurd hebben. Welkom namelijk in het Urke Tijdloos op de dinsdagavond van 8 tot 9. En ja, je weet wie dat allemaal draait. Hè. Heerlijke muziek. Maar deze week hebben we muziek uit 1980, 84, 72, 69, 70,
2: van alles,
0: 73, van 1995 ook nog. Nou,
2: ja, van alles,
0: kijk eens al. Ja. Dan gaan we eens beginnen met Dwaar Bitken en een Dromer. Ja, zie je zeker wie ze hem toen gepakt hebben. Hè? Met rechtszaken en dingen dat allemaal meer. En het was nederig in dat jaar. Ja, dat kwam naar de handpad. Cliff Richard met een plaat over Dreaming. En dan ook over Stevie Wonder. I just called to say I love you. 84. Ja.

Ja, dat laatste dat was eigenlijk wel leuk. Just to say I love you. Het gratis concert van Shakira op de strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft namelijk een schatting 2 miljoen bezoekers getrokken. Dat heeft namelijk het bestuur van de Braziliaanse stad bekendgemaakt. Zo met het Duitse persbureau DPA. Het optreden was het grootste uit de carrière van de Colombiaanse zangeres. Ik zal dit optreden nooit vergeten, zei Shakira aan het einde van de show. Die eigenlijk een uur later begon dan gepland en net geen 2,5 uur duurde. De zangeres zongen namelijk onder meer met de wereldhits Waka Waka, Whenever, Whenever en Hits That You Like. Het concert viel onder andere over de Todo Mundo van Rio, oftewel iedereen in Rio-serie met de gemeenteraad. Die trok namelijk met dit programma internationale sterren naar de beroemde kunststad. Eerder kwamen namelijk al Lady Gaga, Madonna hiervoor naar de Copacabana. Lady Gaga die kwam ongeveer een 2,5 miljoen mensen kwijt en bij Madonna waren het 1,6 miljoen. Voor het optreden van de Shakira werd het podium uitgewerkt tot ongeveer 1500 vierkante meter. Groter dan bij de eerdere concerten op de locatie. En tijdens de voorbereiding kwam een werknemer om het leven. Nadat hij wat bekneld was geraakt tussen twee heftplatforms. Ja, dat kan ook nog eens gebeuren. Dan gaan wij nog even terug naar de muziek uit 1996. En daar had Take That, had een bijzonder goede plaat, Back for Good. En in 1972 hoor je de stem van de Steely Dan, The Sound of Do It Again.

Ja, het was het jaar 1972 toen het allemaal uitkwam van Steely Dan, Do It Again. Hey, ja, de berichten van Dolly Parton heeft haar aankomende concertreis in Las Vegas om gezondheidsredenen geannuleerd. Dat zei namelijk de concertreis in een video op Instagram. Waarna ze in een update gaf over haar gezondheid. De 80-jarige zangeres zou oorspronkelijk afgelopen december 6 optredens geven in de Caesars Palace in Las Vegas. Maar die werden vanwege gezondheidsziekte verplaatst naar september. In haar videoboodschap zegt Parton dat ze meer tijd nodig heeft om op het podium te kunnen staan. Het spijt me echt dat ik iedereen de kaartjes had om mij in Las Vegas te zien moet missen, al dus Parton. De zangeres stelt namelijk dat de medicatie aanslaat en dat het elke dag wel een beetje beter gaat, maar de behandelingen toch een beetje duizelig maken. En natuurlijk kan ik niet duizelig op het met onze banjo op een gehoge hak op het podium staan. De gezondheidsproblemen die blijven aan het werk, maar ze zegt dus ook onder meer dat ze zich bezighoudt met videoportretten en werkt dus samen met een museum en dat later in een hotel in Nashville dat moet zij gaan openen. Ik heb goede dokters en ik verzeker mij aan alle kanten dat ik een goede behandeling kan verkrijgen. Dus ze ziet de toekomst weer rooskleurig in. Net zoals de Spice Girls die afgelopen in het stadion nog 2 van de dames van de Spice Girls hebben daar opgetrokken. 2 nummers daar gezongen in het stadion. Dat was helemaal te gek als je dat zo bekijkt op de video. Zij gaan zingen in 1996 met Goodbye en Sister Sledge. Die houden ze ook nog even bezig. Maar die zeggen alleen maar al jarenlang uit 1969, We Are a Family.

Family, 1969 hebben ze dat jarenlang gezongen en nu heb je het weer dus mogen meemaken. We are family bij de Sister Sledge. Hoe maak je van je leven nou een grootste band ooit? Nou, die vraagt Drive Man, The Man on the Run. De nieuwste muziek documentaire over Paul McCartney en zijn tweede band The Wings in de jaren 70. Nou, dat eens al van de Beatles zakt het succesvolle popmuzikant weg in twijfel en drank. Wat volgt is namelijk een hobbelige, soms pijnlijke wederopstanding. Dat McCartney de motor was van de Beatles, ja, dat wist iedereen. Zagen we al bij Cat Back en Peter Jackson, die had het helemaal in de gaten. Maar nu staat John Lennon, George Harrison, Ringo Starr tegenover hem. Ze hebben tegen zijn zin in de Rolling Stones manager Alan Klein ingehuurd. En Lennon die wilde het al opstappen en de complotten doende eronder dat Paul dood zou zijn. Gedesillusieerd trekt McCartney en zijn vrouw zich terug uit de boerderij van school. En daar verbleef ze dan een aantal jaren. Maar het is in ieder geval met de vroege afbots van de Wings. Daarna is het een matig en vernietig ontvangen. En de critici begrijpen maar namelijk niet hoe de man achter de Yesterday zulke middelmatige muziek kon produceren. Nou, het is in ieder geval, gaat het allemaal weer goed. Want het is een aantal, even kijken, 1, 2, 3, 4 blaadjes vol met A4 over het hele verhaal van man McCartney. Maar dat zou gewoon te lang zijn om dat allemaal te gaan bedelen. We maken daar gewoon wel eens even een keertje iets anders van. Terug naar de muziek van 1972. You're Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Of je gaat luisteren naar de prachtige sound van The Bird of Paradise. En dat wordt dan wel gespeeld door Snowy White.

Nou, dan hoor je tenminste ook eens hoe deze meneer gitaar kan spelen. Snowy White, The Bird of Paradise. Maar er is een mysterie rond de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Fans zien namelijk overal hints naar een album op 10 juli. Geen sterveling hield er nog rekening mee, maar het is toch echt een nieuw album van de Rolling Stones in aantocht. Wereldwijd loopt er namelijk een uitgekiende marketingcampagne met dusdanig veel hints die je niet kan missen. Die Hard fans die hebben de puzzel al gelegd. De nieuwe Stones plaat, genaamd Foreign Toogies, of is dat zou op 10 juli al een feit zijn gaan worden. 10 juli. In verschillende wereldsteden, zoals in Londen, Parijs, Amsterdam, Sydney, doken namelijk deze week grote reclameborden op. En daarop stond het iconische Stones logo afgebeeld. Maar ook hetzelfde tekst in verschillende talen. Foreign Toogies, oftewel vreemde tongen. En daar zou een verwijzen tot het nieuwe album. Albumtitel is, denken namelijk de Stones fans in de Britse media. Met affiches werd namelijk het vuurtje nog eens extra aangewakkerd door de trouwe aanhang die na het laatste album Hackney Diamonds 2023 hoopte. Maar niet per se verwachtte tot er nog een nieuwe muziek uit zou komen. De drie overleden Stones-leden Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, die zijn inmiddels 82, 82 en 78 jaar jong, laten we dat zeggen. De namen, met name de gitarist Richards, die zou dus kampen met gezondheidsproblemen. En het zou dus inderdaad, Foreign Toogies, dat zou dus het 25ste album van deze band zijn. Maar de vraag is of het dan ook het laatste album zou worden. Nobody knows it. Simon & Garfunkel. We laten hun ook nog even horen met deze prachtige song van El Conda Passa uit 1970. En Sheriff Dean. Die heeft nog altijd de vraag die ze nog niet beantwoord hebben. Do you love me? Uit 1973.

0: Ja, de film Michael, om over de beginjaren van Michael Jackson maar even te spreken, heeft wereldwijd inmiddels alweer zo'n beetje $400 miljoen uitgebracht. De teller voor de Bearcat, die stond namelijk op $423 miljoen. En het is daarmee volgens de website Screen Rant, voor de tweede film ook voor de zanger, die ooit deze mijlpaal passeert. De eerste was Bohemian Rhapsody over het leven van Freddie Mercury. De critici hebben de film lauw ontvangen. Michael beslaat alleen de eerste helft van het leven van Michael Jackson en vogelt zich op de jaren, namelijk met de Jackson 5. De film eindigt in 1988 nadat de zanger een soloalbum van Bad had uitgebracht. De aanklachten wegen seksueel misbruik en een huwelijk met Lisa Marie Presley, dat werd namelijk niet genoemd. En zo gaat het hele verhaal nog wel even door. Maar ook nog even te vermelden, en dat denk ik wel als laatste, Madonna en Sabrina Carpenter, die gaan een nummer uitbrengen, Bring Your Love. Dat ze al eerder toch eens een keertje op deze maand hebben gezongen samen toen op het festival Coachella. De single die gaat uitkomen op 30 april. En ze hebben de twee zangeressen afgelopen maandag bekendgemaakt. Ja, tot zover onze nieuwtjes, maar nog niet met muziek hoor. Want wij gaan nog altijd even luisteren naar een hele leuke song van Scott McKenzie in San Francisco 1967. En als het nog even toelaat, gaat hij er niet meer komen.
1: Gaat niet meer komen. Afscheid nemen, we hebben nog vier minuutjes.

0: Ja, oké. Okay. Nou, dan bij deze nemen we dan afscheid. Maar die van Scott McKenzie kan er nog even door. We willen nog even iets vermelden voor aanstaande zondag. Is het moederdag, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Moederdag. En wij geven iets in proficiat aanstaande zondag. Geven wij 4 heerlijke aardbeien.
1: Vlaaien.
0: Vlaaien weg.
1: Eerbezen vlooien.
0: Eerbezen vlaaien.
1: Aardbeien vlaaien.
0: Ja, hé, hey, hallo.
1: Dat was een Hollander.
0: Ja, ja, daar heb
1: je bezig plooien.
0: Daar kunnen we helemaal niks aan doen.
1: Die gesponsord door onze bekker.
0: Ja, nog altijd, ja.
1: En die geven we ons aan de zondige wij.
0: Maar.
1: In het tweede en in het derde oor.
0: Maar, dan moet je wel het verdoen. En dan moet je heel goed luisteren. Want, ja, je zal toch een aantal vragen even moeten beantwoorden. En als je die goed hebt beantwoord. En dan zit alles kits wat een kind gedaan aan de bekker. Gewoon voor de eer bij zijn vlooi te holen.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En wat dus betreft tot zondagmorgen. Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi.
1: Allee.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitse wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Het gaat om miljardair Vadim Moscovici, die wordt verdacht van corruptie. En de rechter besloot dat de meerderheid van de aandelen naar de staat gaat. Moscovici ontkent de beschuldigingen. Hij zit al sinds vorig jaar in de cel. Sinds de oorlog in Oekraïne neemt Rusland vaker bedrijven van rijke zakenlieden over. In totaal zou er al voor tientallen miljarden euro's aan bezittingen zijn genationaliseerd door het Kremlin. Het weer: er valt deze nacht regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radio.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.